0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken
13: op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk en daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Dit
3: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Skies zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Skies. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat?
11: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang.

0: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Skies. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Is de uitverkoop nu al begonnen?
3: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Wee, wee, wee. Wee, wee.

0: AM.
1: Electric Light Orchestra, dat was laatste. ILO, Shine a Little Love uit 1979. The Beach Boys daarvoor. Then I Kissed Her uit 67. En Henk en de Stainless Steel Band aan het begin. Way Will Away Way uit 74. Nu een groep die klein behuisd is.

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en 11 uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: AM.
1: En daar ben je bij. Glenn Campbell hadden we uit 77, Southern Nights. The Kings daarvoor uit 67, Waterloo Sunset. En de eerste was uit 1970, QB and the Blizzards, Thursday Night.

0: Seabreeze AM.
1: Met alleen maar gouden houden. De hele dag. Lynn Lovitz hadden we. Stevig uit 1979. Say When. De Honey was daarvoor uit 68. I Can't Let Maggie Go. En de eerste was van Harold Melvin in de Blue Notes. Satisfaction Guaranteed uit 74. Een man nu. Uit Nijmegen.

0: naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, dat is het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten, zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
12: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
16: Goedemorgen.
17: Het is zomer.
18: Op je radio.
19: Dag in dag uit. Voor goed geluid.
20: Zomerradio.

0: hoorde To My Father's House, een nummer geschreven door Edwin Hawkins voor zijn eigen groep, namelijk de Edwin Hawkins Singers. Het nummer is met name bekend geworden door de coverversie van de Les Humphreys Singers uit 1970. En die hoorde je zo net hier bij Radio Seabreeze. Maar vrienden, het is 8 uur geweest. Ik zit hier met een hele stapel plaatjes, mijn koffie en jij uit bed. En wij zeggen...
1: Good morning, good morning, sunbeam, gezond smaak.
0: Dit is alweer dinsdag, de tweede werkdag van deze week. En ook vandaag natuurlijk opgave Morgenster, zo rond 20:08 de aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes van deze datum. En 8:40 de uitslag van de Morgenster. En zoals je van ons gewend bent, heel veel lekkere muziek. We gaan maar eens beginnen met een duet uit Nederland. Twee Rotterdammers zijn het eigenlijk. Lee Towers, samen met Anita Meijer. En ze hebben een cover gemaakt van het nummer van Champagne. En dat heet How About Us. En opgenomen in 1985. Ik zeg goedemorgen en blijf lekker luisteren.

lekkere gouden oude muziek hier op de radio uit de vroege ochtend van de dinsdag, de 12 augustus. De Bay City Rollers. Terug naar 1975. Ja, een beetje dansmuziek is het wel. Bye bye baby. En nu muziek uit het land van de onbegrensde mogelijkheden. En een vertolking geschreven door Paul Simon. En samen hebben ze het op een plaat gezet. Simon en Garfunkel. En dit is America van het album Bookends.

All Come to Look for America. Nou, ik weet niet of dat nu nog steeds geldt hoor, maar toen de tijd wel. 1968, want toen kwam dit nummer uit. Op het album Bookends en geschreven door Paul Simon, ik zei het al. En samengezongen door Simon en Garfunkel. Hey, straks gaan we de opgave morgenster doen, maar we gaan eerst nog wat Nederlandstalig geluid draaien. We gaan terug naar 1964 met een zanger die ik bijzonder waardeer. Heb ik het over Connie van der Bos? En ze zegt: het is genoeg. Nou, wij gaan nog wel even door hoor.

0: De hoogste tijd voor de aanwijzingen van de Morgenster van vandaag. De band die we vandaag zoeken waren een popgroep uit een vissersdorpje ergens langs het IJsselmeer. En ze bestonden van 1964 tot aan 1985. Zij het met enkele onderbrekingen en waren van 1968 tot en met 1975 een van de meest succesvolle bands van Nederland. Ze ontwikkelden een oorspronkelijk muziekgeluid die de naam Paling Sound meekreeg. Werd voornamelijk gekenmerkt door de dramatiek. De band trapt op in binnen- en buitenland, waaronder Indonesië, Suriname en op de Antillen. En twee albums werden in de Verenigde Staten geproduceerd door L Caps. In 1974 was er een optredenstop van ongeveer een jaar. En in deze periode brachten drie bandleden soloalbums uit. Na een hervatting van de optredens viel de band in 1979 geheel uit elkaar. En vervolgens was er in 1982 tot 1985 een comeback. En in 1994 was er nog een vergeefse poging hierdoor door drie bandleden, maar helaas niks meer geworden. Welke band zoeken we straks? Zo rond 20 voor 9 ga ik je natuurlijk de uitslag geven.
1: Elke werkdag van 8 tot 9, de

Lekker opzwepende muziek in de morgen, vroege morgen, kan toch wel. Doris D en de Pins uit 91 en Jorde Shine Up. En daarvoor Johnny H. Yes. En de mooie Shattered Dreams uit 1987. En dat stond op het album Turn Back the Clock. En dat nummer kennen we natuurlijk ook nog wel. Het is nog net geen 8:30. Betekent dat we nog even misschien nog wel een plaatje kunnen draaien. Zo voor het oude nieuws. Ach, waarom ook niet. Een kinderkoortje hoor ik op de achtergrond. En dat is lekker natuurlijk. We gaan terug naar 1965. Met het bekende duo Bob en Lucille Starr. En dit plaatje gaat over Colinda. MUZIEK

0: en Lucille Starr met Colinda uit 1965. Maar het is nu wel 8:30 geweest. Dat betekent dat ze helemaal klaar zit. Ik zeg goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb vandaag oude nieuwsfeitjes van 2 juni 1896. De in Engeland werkende Italiaanse ingenieur Guglielmo Marconi ontvangt patent voor zijn uitvinding draadloze telegrafie. 1903. In Amsterdam wordt de Nederlandse Korfbalbond opgericht. De bond gaat beginnen met een georganiseerde beoefening van deze in Nederland ontwikkelde sport. 2 juni 1953 wordt Elizabeth II koningin van Groot-Brittannië en het gemenebest. De eerste kroning die door de televisie wordt uitgezonden. 1954. In Jeruzalem wordt het Palestijns Bevrijdingsfront, de PLO, opgericht. In 1973 opent koningin Juliana het Van Gogh Museum in Amsterdam. 1985. De UEFA besluit alle Engelse clubs voor onbepaalde tijd uit te sluiten van deelname aan Europa Cup toernooien. Het besluit komt kort na het Heysel-drama. En het laatste bericht is uit 1995. Het kabinet besluit rekeningrijden in te voeren. Wanneer en hoe is onbekend. Tot zover de oude nieuwsfeitjes van vandaag. Fijne dag en tot de volgende keer.
0: Eruit.

Lekker rustige muziek op de vroege ochtend. Ja, het kan toch ook wel hoor. Diana Warwick, I'll Never Fall In Love Again, heeft ze gezegd. En daarvoor good old Tom Jones. En die is al een hele tijd natuurlijk bezig. I'm Coming Home uit 1967. Maar we zijn dus steeds op zoek naar de Morgenster. Ik had gezegd, het is een band uit Volendam. En ik kan je vertellen dat ze tegenwoordig nog steeds nagedaan wordt door een tributeband. En welke band dat is, ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar die komen ook uit Volendam. En die stonden onder leiding van Piet Schilder. Die is helaas overleden, maar opgevolgd door Kees Schilder. Nou, welke band we zoeken, niet die tributeband, maar die echte band uit de jaren 60. Je gaat het straks horen. Na deze van Dusty Springfield, dit is In Private.

muziek van haar te horen. Dusty Springfield begon ergens in de jaren 50, 60. En de eindigde eind jaren 90 helaas toen ze overleed. Dusty Springfield en je hoorde In Private uit 1990. Maar ik ben al veel te laat. Het is tijd voor de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij? Wij zoeken namelijk de Volendamse Cats. Had je dat goed? Krijg je van ons natuurlijk dat applaus. Ja, vele hits hebben ze gemaakt. Ik moest een keuze maken uit de vele hits. En ik ben teruggegaan naar 1968 met deze mooie hit. Gaat over een meisje. Ik denk een heel mooi meisje. Namelijk Lia. De Cats.

Brandende Liefde, een Nederlandse film uit 1983 van Aad de Jong. En is verfilmd naar de roman Brandende Liefde van Jan Wolkers. Heeft de internationale titel Burning Love. De titelsong werd gezongen door Johnny Lyon, dat hoorde je zo net. En de film werd opgenomen in Villa Betty in Amsterdam. En ruim 400.000 mensen bezochten die film. Ja, dat is toch wel een prestatie. En daarvoor natuurlijk onze morgenster, de formatie The Cats met Lee uit 1968. En ik zei al, ze werden nagedaan de Tribute to the Cat Band. En die komen natuurlijk ook uit Volendam. Ja, in deze plaats moet ik hem nog aankondigen. Iedereen kent hem denk ik wel. Zijn carrière begon in 1968, heb ik het over Barry Ryan. En daarna hebben we echt niet zoveel meer van hem gehoord. Maar deze was wel heel bekend. Zijn doorbraak. Dit is Eloise.

En dat was de laatste vocale, je had hem herkend. Eloise van Barry Ryan. Natuurlijk zijn grote hit uit 1968. Maar het zit erop, want het is bijna 9 uur. Betekent dat hij helemaal klaar zit. Elibert Maathuis met zijn maatwerkende muziek. Dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Arie is er ook weer. Dan weer oud nieuws. Een nieuwe morgenster en ook heel veel lekkere muziek. Ik bedank je voor het luisteren. Ik zeg graag tot morgen. Dag, dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In verschillende delen van Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, al dus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgestoten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
6: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
7: Luister jij ook mee?
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3,
9: 2, 1. Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
10: The greatest music ever made. Classic hits.
11: Seabreeze AM.

met een transfer natuurlijk, een chanson d'amour. En het komt uit 1976. Het begin van Maatwerk in de Muziek op deze dinsdag. Heerlijk. En hij is er weer vanochtend. Milko Roodnat met het programma eruit. En ik met Maatwerk in de Muziek tot 10 uur. En we gaan door met Far Far Away. Hier is Slane.

Way to Under, 1996 van de Rocky Mountain Collection. En de zanger ken je natuurlijk, John Denver. En ik vind het heerlijk om naar te luisteren. En we gaan naar Nederlandstalig met hart en ziel. Ja, natuurlijk, dat doen we allemaal met hart en ziel. Althans, we hopen dat we dat allemaal doen. Ik moet je zeggen, de afgelopen 20 jaar heb ik met hart en ziel de dingen gedaan die ik moest doen. En ja, dat nummer uit 1990 van de Amsterdamse rockgroep Trokkenekeks.

ik het helemaal mee eens. Trok naar Kijks en we gaan naar Limburg. 1976 was dit een hit voor Pussycat. Natuurlijk Mississippi.

is toch een geweldige hit geweest natuurlijk voor Mississippi. En Pussycat heeft het heel lang volgehouden. En Tony Bellet draai ik af en toe wel eens in de countryhoek bij Maandwerk in de Muziek. We gaan naar de Starland Vocal Band. The Afternoon Delight.

live in Volendam met deze run, Mon Amour. Natuurlijk Frans, maar het echte Frans komt toch uit Frankrijk. Valérie, François Valérie, tu as gagné, je t'aime.

François Valéry. Je hebt gewonnen. Ik hou van je. Could it be magic? Tja, dat zullen we horen. Hier is ze, Donna Summer.

1976, There's a Whole Lot of Loving, The Guys and Dolls. En we gaan naar 1989 voor Nederlandstalig. René Vroger, ik vond het toch wel aardig om weer te draaien. Alles kan een mens gelukkig maken.

een grote hit geworden. René Vroker met Alles kan een mens gelukkig maken. En we gaan naar 1969. Natuurlijk New York. De bokser. Hier zijn ze, Simon & Garfunkel.

1966, The Seekers en Georgie Girl. En ik kijk op de klok, we zijn toe aan het laatste nummer. En dan gaan we heerlijk op de koffie. Koffiekopleid bij Tom Polderman natuurlijk. En ik ben er morgen weer, tussen 9 en 10, met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, Losing My Religion, van R.E.M. Ik wens je een fijne dag en wie weet tot morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
13: Radio Seabreeze. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, het plaatje van Frank en Mirella, dus hij is Guantanamera. En dan de Engelse versie. Ze hadden hem ook in de Nederlandse taal uitgebracht. En beide op één vinylplaatje eigenlijk. Want dat is nog een ouderwetse vinylplaat wat we gedraaid hebben net.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede dinsdagmorgen. Ja, dan gaat de tijd sneller. Het is alweer dinsdag. Ja, en geloof het of niet, maar het is 2 juni van het legendarische jaar 2026. Oh, wat gaat er snel voorbij allemaal. Ik weet nog dat ik zei van het is eerste kerstdag. Ja, dat is nog niet zo lang geleden. Maar ja, goed. Tijden veranderen allemaal. En het gaat sneller dan je denkt. Het weer. Ja, koud in de gaten. Hè, want het kan in de loop van de dag flink gaan omberen. En dat soort dingen meer. We hebben fantastische dagen gehad de afgelopen tijd. En ook wel met een beetje onweer hoor, in sommige delen van het land. Ik heb zelf een paar dagen in Hoenderloven verbleven. Dat heeft u niet gemerkt, maar ik was er wel. En programma's gingen gewoon door. Dat is leuk, hè? Dat is leuk van de huidige techniek. Je kan gewoon zorgen dat de programma's doorgaan. Goed. Heerlijk. Hey, wat gaan we doen? Een lekkere plaat draaien. En met een zomers geluid. Nou en op. Hier zijn ze. Projecto Uno.

In Duitsland, die heeft af en toe wel eens dat ze zeggen van, hey, ik zie leuke dingen staan. Bijvoorbeeld in Noord-Rijn-Westfalen, daar heb je een grote kans dat je, als je te hard rijdt, bijvoorbeeld 50 kilometer grens, je komt de plaats binnen 50 kilometer, of 30 kilometer, dan moet je het lef niet hebben om te hard rijden, want je hebt een probleem. De politie in Duitsland zag er de humor wel van in. In Flitspaal registreerden ze dat er 13 kilometer hard werd gereden op een 30 kilometer weg. Maar op de foto was een oude vrouw met een rollator te zien. Ja, ze wandelde ogenschijnlijk rustig naar huis. In werkelijkheid was er voor de bestuurder van een bestelbusje zijn of haar geluksdag. De automobilist reed namelijk te hard. Maar bij het passeren van de flitspaal wandelde de oude vrouw net door het beeld. Het kenteken was daardoor niet zichtbaar. Kijk, dat vind ik nou humor, luister vrienden. Dat vind ik nou leuk om te lezen en te zien en aan u te melden.

0: Monique van de Ven samen met niemand minder dan, hoe kan het ook anders, Herman van Veen. En ja, een liedje wat Herman van Veen geschreven heeft. Samen hebben ze het destijds gezongen en hij kraakt hem al een beetje. Daar kan er ook niks aan doen. Het is al een hele oude plaat en dat hebben we allemaal gedraaid hier op Koffie Compleet bij Radio Cybris. Europe's number one radio. Ja, gezelligheid kent geen tijd, maar dat wisten we al. Het is slecht gesteld met de verkeersbruggen in Nederland, luister vrienden. Ja, een derde van de gemeenten heeft te kampen met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar zelfs bruggen afsluiten omdat de veiligheid in het geding bleek. De grootste uitdaging moet nog komen. Duizenden bruggen vragen straks tegelijk om aandacht met fietsen en verkeerschaosen tot gevolg. Ja, ik heb van de week een paar foto's gezien in de krant, luister vrienden. En daar zag je dat de hele stukken beton uit de bruggen weggevallen waren. Dat zou je toch gebeuren dat je op zo'n brug rijdt.
1: Zet je radio klem op Cybris, Cybris AM.
0: Daar kan je dan maar het beste doen. Je radio klem zetten op Radio Cybris AM 1395 en 1098 AM. Gezelligheid kent geen tijd.

0: Heerlijk, hè? Die oude vinylplaatjes weer eens een keer terug te horen. En dat allemaal hier via Radio Seabreeze. 1098 kHz voor Midden-Nederland en live.radiosiebreeze.nl. Daar kan je allemaal lekker naar luisteren over de hele wereld en wijde omgeving. Heerlijk. This Week was dit met Papa Joe. En ja, dat kwam ergens uit de begin jaren 70 vandaan. Wat een tijden waren dat. Heerlijke muziek.
1: Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Radio Seabreeze met Tom Polderman.
0: Ja, Radio Seabreeze met, ik zei de gek, Tom Polderman. Op donderdagavond ben ik er ook, hè, met het programma Giddy Up Country. En je kunt nu gaan luisteren naar de heerlijke countryplaat van Cream, Clark en Heather Johnson. Somebody's Looking. Somebody's Looking.

0: Someone is looking for someone like you. Ja, lieve luistervrienden, houd er een klein beetje rekening mee. Want ja, er komen wat files aan in de komende tijd op de A6 tussen Emmeloord en Lemmen. Want sinds gisteren is het namelijk zo dat de weg daar in beide richtingen met groot onderhoud druk bezig is. En dat wordt dan een zootje op de weg. Ja, door omleidingen kan de vertraging door verkeers en sommige momenten oplopen tot een uur. Ja, het zal je gebeuren, hè? Ja, dan ben je mooi klaar mee. Maar dat vind je eigenlijk helemaal niet leuk, volgens mij.
1: Goedemorgen! En vandaag met Tom Polderman.

0: Tje.
1: Hey,
2: je wordt geen woord meer over gered.
0: Ah, ja, maar weet je, ja. Potverdikkie nog eens even aan toe zeg. Ja, dit allemaal wat. Als we maar lekker bezig zijn, s'morgens vroeg, ja. Lekker de ochtendgymnastiek doen. Heerlijk, je luistert naar Radio Sybris. Gezelligheid.
3: Radio.

dat geval je niet wist wie dat waren net met die, ja, die ochtendgymnastiek. Dat waren Hollandse Veldse Hendrik samen met Juinense Juppie. En dat plaatje is in 1988 opgenomen. Het is alweer lang geleden. Hè? Deze ook, dat is ook een lekkere oude.

Middle of the Road en Sacramento. Ja, ook weer een plaatje uit het begin van de jaren 70, luister vrienden. Wat een fantastische tijden waren dat, wat een fantastische muziek ook. Ja, misschien heeft u wel eens een Monet aan de muur zien hangen ergens. En ja, als je er eentje zelf hebt, dan ben je multimiljonair zo'n beetje, denk ik, vandaag de dag. Want een Monet, ja, die leverde heel veel geld op, laten we eerlijk zijn. Maar er is ook nog een zanger die heet Monet, om hem wel precies te zijn. Maurice Monet. Ja, als hij net zoveel gaat verdienen met zijn muziek als die andere Monetten. Joh, het is allemaal wat. En denk je dat hij ook schatrijk wordt. Hier is hij. En brassen.

0: Ja, maar als ik heb er geen idee van. Mijn Frans is alles behalve goed, maar in ieder geval. Het is een mooi nummer. En brassen. Verbrassen weet ik wel wat het is, maar het embrassen is. Ik heb geen idee. Als je mij in Frankrijk neerzet, dan kan ik mezelf heel goed behelpen met een baguette silverplay of een bière silverplay of een vin rose silverplay. Dat ken ik allemaal wel, maar verder, joh, het is allemaal voor mij abracadabra, hoe we ze zingen. Hey, het is tijd voor Sir Douglas met zijn contents.
1: Radiant sea breeze, put your radio on. Radiant sea breeze, put your radio on. Radiant sea breeze, put your radio on. I said, radiant sea breeze, put your radio on.
0: Zet je radio aan op Radio Sieveries, 1098 kHz in de middengolf voor Midden-Nederland en live.radiosieveries.nl. Als je toevallig gewoon gezellig buiten ons ontvangstgebied zit, dan kan dat ook. Of je wil gewoon lekker een stereo kunnen luisteren, dan doe je gewoon live.radiosieveries.nl. Heel veel mensen doen dat en die zeggen van het is een verademing. Hier zijn ze, Sir Douglas met het Quintet.

0: Heb jij een idee hoe lang de Ries altijd bij je zijn? Ja, dat is een plaatje van Erik Mezi. En ja, het is maar relatief natuurlijk. Maar heerlijk, wat een lekkere plaat was dat. Uit de grijze wijze hit verleden gedraaid bij Radio Seabreeze.
1: Radio Seabreeze. We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
2: Zich deze ochtend

0: ik een plaatje van de Bitterman en ja, het is een same old song. Het is altijd maar weer hetzelfde liedje. Afgelopen zondag ook was het ook een leuk liedje. En dat was in het Noord-Hollandse huizen, laatste vrienden. Want er waren honderden Harley-Davidson motorfietsen naar de huizen gekomen tijdens de Harley-dag. Ik was er helaas zelf niet bij. Ik kon niet, want ik zat in een ander deel van het land. Maar in ieder geval, het was wel gezellig schijnbaar. Er waren maar liefst 15.000 bezoekers bij deze Er waren maar liefst 15.000 bezoekers bij de vijfde Harley-dag in de Noord-Hollandse huizen. Nou, volgend jaar zijn het misschien wel 30.000, die weten we nooit. Gezellig, hè?
1: Radio Seabreeze AM.
0: Het is maar dat je het weet. Soms zou je het wel eens willen doen, hè? De klok terugdraaien, willen draaien. Ja, het is alweer bijna 6 minuten voor 11 uur.

maar dan zouden we het allemaal wel eens willen doen. Hè. De klok lekker een stukje terugdraaien. Ja, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen van Koffie Compleet. De lieveloze vrienden, ik heb het weer met plezier gedaan op deze dinsdagmorgen. Morgen ben ik er weer, dan is het woensdag. En ja, tijden vliegen voorbij, echt waar. Goed, en wat mij betreft zometeen heel veel plezier met onze eigen Biebe. Die is er ook weer straks naar nieuws en weer in één keer van de klok van 11 uur. En dat is leuk om te weten. En ja, morgen ben ik er weer met Koffie Compleet. Ook dat wordt gezellig. Dus een hele fijne dag verder. Ik hoop niet dat het te veel gaat onweren en regenen. Het zou het allemaal gaan doen vandaag. Maar ja, we moeten dan maar afwachten. Ze kunnen het wel zeggen bij de weersprofeten. Maar ja. Vertrouwt u ze helemaal? Ik niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen. Oké, tot morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op het bedrijventerrein in Heer Hugo Waard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. Zo kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers en over de toedracht. Ook is er nog niemand aangehouden. Gisteravond rukte hulpdiensten massaal uit naar het bedrijventerrein. Op beelden was te zien dat een pand door de politie onder schot werd gehouden. De politie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie laat de bom ontploffen op een terrein bij Oostburg. In Breskens liggen veel bommen uit de oorlog. In september 1944 wilden Duitse troepen over de Westerschelde vluchten, maar ze werden door het Britse RAF gebombardeerd. Bij het bombardement werden ook delen van de bebouwde kom van de Zeeuwse stad geraakt. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Jongens! Is de uitverkoop nu al begonnen?
11: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hallo, daar zijn we weer.
13: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
12: Koud, hè?
14: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
12: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt nou heftig, hoor.
15: Landgenoten.
16: Binnen zonder kloppen.
17: Waar is iedereen dan? Hallo?
18: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
19: Goedemorgen.

0: Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het Noordelijk Halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit ook alweer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Ook dit uur zijn we weer lekker internationaal met Rolls Royce, Robin Gibb, The Master's Apprentices, Unit Gloria, de Steve Miller Bands, de Rock'n'Berries, Ike en Tina Turner, Helmut Lotti, Simon Dave, R.D. en Taylor, Vicky Leandros. En we begonnen de show met de nederbeatgroep The Roadies en Take Her Home. Het was de debuutsingle van de Pekelder Band en bereikte in de zomer van 1967 de derde plaats. Hans van de Hemerts produceerde de single. De groep was daarvoor al enige jaren actief onder de naam Popular Piper's Boys Band. De eerste LP, Just Fancy, oogste goede kritieken. De titelsong was de tweede single in 1967. In 1968 werd Krijn Torringa, de DJ, de nieuwe manager. Op 23 september 2006 werd op initiatief van Stichting Roadies in Oude Pekela een monument voor de groep onthuld. De tweede in de playlist is eveneens van eigen bodem de Utrechtse band Unit Gloria met zanger Robert Long. En de Heartaches and Sorrow kennen we vooral van de Veronica jingle Sound of the

In het eerste triootje non-stop staan gepland Ike en Tina Turner en Baby Get It On, dat in 1975 de vierde plaats haalde. Robin Gibb, ja, die van de Bee Gees met 1 Million Years in 1969. En de eerste Australische rockband, The Masters Apprentices en The Elevator Driver uit 1968.

De Europaradeplaats is deze keer Grieks-Duits van zangeres Vicky Leandros. Pseudoniem van Vasiliki Panatasiou. Ze zong met al gemak ook nog eens in het Frans, Engels, Japans, Spaans en Nederlands. Ze maakte meer dan 80 albums en 222 singles, waarvan Apparatoire toch het grootste succes werd. En daarom hoor je hier die andere grote. Hier gaan we die Liebe gesehen, die in 1972 ook nummer 1 werd in de top 40.

In het tweede setje van drie non-stop hits komen de Belgische Helmut Lotti langs met You Win uit 1996. De Britse zanger en producent J. Vincent Edwards met Love Hit Me. Hij had in 1969 een hit met Thanks to the Lord for a Girl Like Emily Jane. En nu eerst het Amerikaanse soul- en R&B duo Sam and Dave en Soul Sister Brown Sugar.

0: Het is weer een gemêleerd gezelschap vandaag. Zometeen de Engelse Rockin' Berries uit Birmingham en Itty Bitty Pieces uit 1963. Voorafgegaan door landgenoot Tom Jones uit South Wales en Love Me Tonight.
1: I'm

Voor het derde triootje non-stop hebben we ruimte gereserveerd voor de Canadese Motown producer en zanger Ardeen Taylor en Tiles New Mexico. De Ierse rockband Thin Lizzy uit Dublin en Dancing in the Moonlight uit 1977. En om te beginnen is hier de Steve Miller Band uit San Francisco. Met Rockin' Me, die in 1976 hier een 21ste plaats haalde.

De afsluitende instrumentale is Lekker Lang van Rolls Royce. De XL-versie van de RR Express in 1981 werd alarmschijf en haalde daarna de 12e plaats. De Car Wash, die kennen we allemaal. Dat was in 1977 een debuutsingle en grootste hit. Met de Express gaan we naar het 12 uur radionieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met drie handen vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. De netbeheerders hebben van de ACM de opdracht gekregen om met verbeterplannen te komen. Zo kunnen de netbeheerders ruimte creëren met alternatieve contracten waarbij gebruikers op sommige momenten minder of geen stroom kunnen afnemen of terugleveren. Ook gaan de beheerders hun klanten vragen op momenten dat het druk is het stroomgebruik aan te passen. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Ex-Loermond geslapen. De gemeente Borger-Odoren heeft deze locatie tot en met donderdag als nachtopvang aangeboden. De asielzoekers zijn vanmorgen weer per bus naar Ter Apel gebracht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen, wat voor wateroverlast kan zorgen. De zwaarste buien worden vooral verwacht in het noordoosten van het land. Morgen is het relatief rustig met de hevige buien, maar donderdag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien weer toe. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Zo hoefden ze geen parkeergeld te betalen. Daardoor liep de gemeente ruim 100.000 euro aan parkeergeld mis, waarvan nu ongeveer de helft is terugbetaald. Volgens de gemeente Roermond zijn in totaal 17 medewerkers betrokken bij de parkeerfraude. Het weer. Felle regen- en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel- en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zijn programma Binnen Zonder Kloppen. Dit is Bart's Middag Breeze met onder andere de Beatles, Pointer Sisters, maar ook Roxette en nu Frida Payne en Band of God.

de Beatles. Here Comes the Sun. En die is uit 1969. En staat op het album Abbey Road. Het nummer is geschreven door George Harrison en laat zijn melodische en spirituele kant van de band horen. Met de warme gitaarpartijen en optimistische sfeer groeide het uit tot een van hun meest geliefde nummers. Een tijdloze klassieker die meteen een glimlach oproept. Die zijn de Beatles. Een heer

0: Laten we het ermee ophouden dat ik de slipmat iets te vroeg losliet. Met deze plaats van Swing Out Sister en het nummer Surrender. En dit is een nummer van de dame die dit schreef nadat haar platenmaatschappij haar foto's witter maakte in magazines. En haar Portugese afkomst probeerde te verbergen. En dan heb ik het over Nelly Furtado. Dit is Powerless.
1: Hey.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert en zit je al aan tafel. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Muziek Voorbij, de koffie en de lunch. Met Tears for Fears.
2: De hit

gesproken wordt hier bij Radio Cyprus. Happiness van de Pointer Sisters. En die komt uit 1979 en laat hun typische mix van soul, pop en disco horen. Met hun sterke samenzang en energieke performance brengen ze een echte feel-good sfeer. Het nummer past perfect in de late jaren 70, disco-periode, waarin de groep grote successen vierde. Een vrolijke klassieker die nog altijd meteen de stemming omhoog tilt. In Bart's Middle Breeze, hier zijn de Pointer Sisters en

Duidelijk een feel-good plaat hier in Bart's Metal Breeze. Pointer Sisters en Happiness. En een iets minder feel-good plaatje is een waar gebeurd verhaal over een eenzame jongen die zijn ouders nooit heeft gekend en opgroeit zonder liefde. Het is de plaat van Andrew Gold uit 1977. Dit is Lonely Boy.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Being Love. Zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. En straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Simbries. Dat is www.radiosimbries.nl. En wij gaan eruit met Paul Simon. You can call me Al. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studietijd in Zuid-Afrika de voorman was van een studentenbeweging die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Vandaag staan 6 verdachten voor de Belgische Raadkamer. Voor 3 van hen wordt een verzoek ingediend om hen te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van een minister. De verdachten werden in Leidschendam, Den Haag en Rijswijk gearresteerd. Tweede Kamerlid namens PRO, Esma Lalla, verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. In 2023 stapte de 46-jarige Lalla vanuit de Tilburgse gemeentepolitiek over naar de Tweede Kamer. Vorig jaar solliciteerde ze naar de functie van burgemeester in Tilburg en Delft. Toen zei ze al dat ze zich meer in de gemeentepolitiek thuis voelde. De stap die zij nu zet, voelt voor haar vanzelfsprekend. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Op luchthavens wordt extra drukte verwacht, vooral bij de douane. Allerlei hulporganisaties waarschuwden al dat supporters bij de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitlatingen op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Zo kan het gebeuren dat de douane voor de veiligheid van de VS elektronische apparaten van reizigers doorzoekt. Denk daarbij aan een telefoon. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
3: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
4: Luister jij ook mee?
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles, muziekboutique.
1: Oh, hier in Frankrijk regent het nog geen mannen, maar na het warme weer van de afgelopen week hebben we toch hier vandaag wat verkoeling. Het heeft een beetje geregend, het is eigenlijk wel heerlijk buiten. Eigenlijk jammer om in de studio te zitten, maar goed, we moeten het toch wel doen tussen 1 en 2 hier bij Radio Cybries. Dus ik zit er gewoon zoals je dat gewend bent. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier. En we begonnen met The Weather Girls, It's Raining Men. Eigenlijk hun enige grote hit die ze hier hebben gehad. De lage landen aan de zee. We gaan even naar Italië. Adriano Celentano, mooie zomerse plaat.

Adriano Celentano. Zuro, en nog even terug te komen op het weer. Ik las vanmorgen in de krant dat El Niño eraan komt. Dat is een fenomeen dat ontstaat wanneer het water in de Stille Oceaan opwarmt en zo gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoort. En het is een hele heftige dit jaar. Dat betekent dat we in het najaar rekening moeten houden met zeer extreem weer. Veel regen, bepaalde delen van de wereld veel droogte. De deskundigen zeggen, dan kunnen we ons vast voorbereiden op de klimaatveranderingen.

0: was destijds de opvolger van Rock Your Baby en eigenlijk ook wel zijn laatste grote hit hier in Nederland. Can't Leave You Alone, George McGrae was dat.
1: De galerij, de Hollands glorie, de mooiste Nederlandstalige.
0: Ja, het meest legendarische tv-duo blijft voor mij wel Kees van Kooten en Wim de Bie. Elke zondagavond, Keek op de Week en al die andere programma's, ze zijn allemaal nog te zien op YouTube. En ik moet zeggen, ik kijk er nog regelmatig met plezier naar. En wat ik soms heel knap vind, is dat thema's die zij 30 jaar geleden behandelden nu nog veel actueler zijn. Eén nummer van hun staat in die galerij de Hollands Loor.

0: Samen met Emmet Rauwe leven ze voort in ons collectieve geheugen. Dat waren de Sparks.
1: Een mooie muziekbalans.
2: Paul's muziekboutique.
1: Uit het zuiden van Laos. Paul van der Mark.
0: We bouwen even een rustmoment in het programma op deze dinsdagmiddag hier bij Radio Cyprus. Leuk dat je erbij bent. We zeggen geniet van de muziek. En geniet ook van de Hollies. Even een mooie, die jij daarbij breedt.

0: heerlijke klassieker. Uit het jaar 1974, de Hollies en die Yeah, That I Breathe. En bij de volgende plaat heb ik moeten nadenken. Ga ik hem een steuntje in de rug geven? Of is hij naast de hitlijst gevallen?
1: Langs de hitlijst gevallen.
0: Koos voor het laatst, ik denk dat het er niet meer in zit. Ze eindigen op nummer 4 bij het Eurosong Festival. Delta Goodrem uit Australië. Het blijft een mooi nummer, Eclipse. En daarom draaien we hem nog een keertje. Maar is wel naast de hitlijst gevallen. Shadow.

0: Met name in de eerste helft van de jaren 60 was zij maatloos populair en had een aantal hele grote hits. Helen Shapiro. Dat is een mooie jaren 60 klassieker in de vorm van Walking Back to Happiness. En de volgende plaat is erin onder het motto:
1: de jaren 80, nog altijd even krachtig.
0: Want ze maakte in de jaren 60 mooie muziek, maar dat deed ze in de jaren 80 ook. Luister maar eens een keer naar deze klassieker. Een gouden klassieker moet ik zeggen, van Spandau Ballet. Dit is Gold.

Samen met Only When You Leave, de grootste hits van Spandau Ballet in het begin van de jaren 80 gold. En we duiken nog wat verder terug in het hitverleden. En komen terecht in het jaar 1976. Was de voorman van Roxy Music. Maar uiteindelijk lag er toch een solo tour voor hem open met onder andere dit. Let's Stick Together. Dit is niemand minder dan Brian Ferry.

Het origineel dateert uit het jaar 1962 en dan heet het Let's Work Together. Maar Brian Ferry had een grote hit mee in het jaar 1976. Radio Sea-Breeze, Pauls muziekboutique, goeiemiddag. En van Let's Work Together maakte hij Let's Stick Together. Ah, mooi, uit de jaren 60 een

Hij was als soloartiest niet zo succesvol in Nederland. Nog wel toen hij deel uitmaakte van Manfred Mann, daar was hij de zanger van. Paul Jones was dat. En Thinking Ain't For Me. En ja, daar gaan we weer.

Ik ga je even waarschuwen, want we gaan een nummer toevoegen. Dat als je dat eenmaal hebt gehoord, dan raak je dat vandaag niet meer kwijt. Het is van een zanger die in 1965 doorbrak met het lied Dat is het einde. En in 1969 had hij weer een hele grote hit. Een nummer dat geschreven en geproduceerd werd door Jack de Nijs. De man die we ook kennen als Jack Jersey. Ik heb het over Tony Bass. En dit is Gina Lollobrigida.

toegevoegd aan de galerij de Roland Slory. En een liedje dat je vandaag denk ik niet meer kwijtraakt. Het is nummer 99 in de lijst. Donderdag voegen wij nummer 100 toe. En dan is het ook meer dan 6 uur met alleen maar mooie Nederlandstalige pareltjes.

zaten wij weer een keertje eventjes in die jaren 70 met een van die mooie hits uit dat jaar. De US Corporation. En Rock the Boat. Ik denk dat we nog één keer terug gaan naar de jaren 60 in deze aflevering van Mijn Muziek Boutique. En dat doen we met Sandy Shaw.

Met Sandy Shaw kwamen we op deze 2e juni aan het eind van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Leo hier bij Radio Sybaris. En ik ben er morgen weer, net na het programma van Bart de Zwart. We gaan eruit met een vrij van Toto. Daarmee zitten wij weer eventjes in de jaren 80 op deze dinsdagmiddag. Dit is Pamela. Wat mij betreft, fijne dag nog en tot morgen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De autoriteit Consument en Markt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. Drie bedrijven, Bouwhuis, Timmerhuis en Van Gelder, hebben onderling hun inschrijfprijzen afgesproken en bepaalden op die manier wie de opdracht zou krijgen, zegt de ACM. De bedrijven hebben meegewerkt aan de afhandeling door ACM en krijgen korting op de boete. Van Gelder krijgt geen boete omdat die de verboden afspraken bij de ACM heeft gemeld. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de voorman van een extreemrechtse studentenbeweging was, die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. Zijn overstap naar Tata leverde hem veel kritiek op. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral scholen met veel leerlingen uit arme gezinnen worden hierdoor geraakt. Het Jeugdeducatiefonds vraagt het kabinet om extra financiële steun. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Sinds 2021 mogen leerlingen niet meer worden uitgesloten als de ouders niet kunnen betalen. Daardoor komen veel scholen veel geld tekort. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Zo had een man instructies over geschikte wapens en munitie gekregen en schoot op een universiteit om zich heen. Anderen werden geadviseerd over middelen om zichzelf van het leven te beroven. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben drie complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En vanmiddag begonnen we maar eens met een plaatje gemaakt door Roek Williams en Jaap de Groot. En die deden dat onder de naam Michael en Mike. En The Sun is Born. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1971. Leuk dat ik erbij ben hier bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Leo Schipper. En ik ben bij je tot aan 4 uur. 2 om 2 gaan we het programma weer doen. En dat betekent weer van nieuw plaatjes draaien. En dat in de 2 om 2 vorm. Doe ik Paul van der Mark nog even bedanken voor zijn muziekboutique. En wij gaan terug naar het jaar 1974 met de versie die Elton John gemaakt heeft van Lucy in the Sky with Diamonds. Die we natuurlijk kennen in de jaren 60 van The Beatles.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: een plaatje afkomstig van Marianne Faithfull. Ooit is begonnen in 1964 samen met Mick Jagger met het nummer As Tears Go By. Geboren in 1946, overleden in het jaar 2025. Jawel. Het is weer even tijd voor Nederlandstalige muziek. En ik heb weer eens even een B-kantje opgezet. Van Jasperien naar de Jong, de wandelclub. Maar dit keer de bokswedstrijd.
1: Je vader heeft me zondagavond meegenomen. Er was een bokswedstrijd in het concertgebouw. Er was een neger voor het Afrika gekomen. Het was een gedrang in het portaal, lag ik al flauw. Ik heb tot nou en toe nog niet kunnen beseffen waarom er zoveel duizend mensen kijken gaan. De mensen vinden het gewoonweg een tractatie te zien hoe ze elkander ongelukkig slaan. Er waren vier gewone touwtjes gespannen in het vierkant en dat noemen die lui daar een ring. Aan iedere kant een emmer water met een handdoek. Dat was voor als er eentje van zijn stokkie ging. Ineens twee hele naakte gozers op het schafotje. Ik schrok me mottig meiden, zei tot paverik. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleur tot in mijn nek. Marie, die stieren gingen samen aan het rousen. Bij iedere slag dacht ik, er gaat er een om zeep. Die ene kreeg een hengst precies tussen zijn ogen. Je zag geen ogen meer, je zag alleen een streep. Die andere was zijn kaak uit het model geslagen. Die stond er duizelig, zag vader, is het nou uit? Nee, zei die vrouw, die ene moet hem blijven knokken. Totdat die heer in het midden op zijn fluitje fluit. Na iedere drie minuten gingen ze even zitten. Dan lagen ze voor een mirakel op een stoel. Twee kerels stonden dan te zwaaien met een handdoek. Je vader zei, dat krijgt die blanke op zijn spoel. Die zwarte stond maar met zijn vuisten rond te malen. Je vader zei, hij gaf hem daar een reuze swing. Hij zat te klappen toen die stumper op de grond lag en riep, bravo, hoe vind je zo'n ellendeling? Ineens sloeg de Amsterdammer achterover. Ze gingen hard op tellen, 1, 2, 3, 4, 5. Bij 6 stond hij erachter alweer op zijn poten. En gaf die neger een urk op zijn onderlijf. Ik zeg, ik ga eruit, ik kan het niet langer aanzien dat zo'n mens hier tot haché geslagen wordt. Toen zei je vader, weet jij veel, dat is het fijne. Daar heb je geen verstand van mensen, het is de sport.

0: Hans, die in het midden stond toen zei hij, dat is kras. Je bent toch in het concertgebouw geweest, niet ouwe? Wist je niet dat het Willem Mengelberg was? En midden in de nacht gaat vader aan het schreven. Word nou eens wakker, Moes, sta eens even op. Dan zal ik je wijzen hoe je linkse hoek moet geven. Toen sloeg ik hem met de pook een kuiltje in zijn kop. Ik zeg, blauwe suikerbakker, moet je mijn daar brengen? Ik heb van jullie sport aan geen verstand misschien. Maar ik ga liever fijn een avondje naar Flora. Ga jij met boksen vet, maar mij niet meer gezien.
1: Radio Seabreeze heeft de muziek met eeuwigheidswaarde.

allerlei soorten muziekjes komen hier natuurlijk voorbij bij Radio Seabreeze. En dit was bijvoorbeeld afkomst van Ralph Carter. En extra, extra aan deze Ralph Carter was eigenlijk Ralph David Carter. Een Amerikaans acteur en ook een zanger die ook het beste herinnerd wordt als Michael Evans. Een jongste kind van Florida en James Evans in de CBS-serie Good Times. Nou, ik weet niet of we die ooit gezien hebben. Goed, voor de volgende gaan we eens even weer ver terug in de tijd naar het jaar 1958 met Perry Como. En het Love Makes the World Go Around.

is toch bijna niet meer voor te stellen dat je muntjes moest gebruiken om te mogen telefoneren. In Amerika was het blijkbaar ook nog zo dat je vooraf moest gaan betalen, want anders werd gewoon de verbinding verbroken. In ieder geval een nummer gezongen en natuurlijk gespeeld door Dr. Hook en de Madison Show. Waarbij die Madison Show eigenlijk een soort programma was, wat zeker zo'n beetje rond 1975 nog tot werd opgevoerd. Daarna werd het gewoon Dr. Hook. Goed, we gaan door met muziek uit Italië van Ricci en Porphyry. Minamore, dit.

0: Nederlandse plaatje afkomstig van Bobby Lewis en Tossing and Turning. En wat ik een beetje begrijp van deze persoon, of deze zanger, is eigenlijk dat het maar één hit gehad is. En dat was dus deze Tossing and Turning. Goed, volgende plaatje. Ik heb een beetje zitten luisteren. Zal ik hem wel draaien, zal ik hem niet draaien? Ik denk dat ik het toch maar doe, want het is een beetje een bijzondere. Van de Coupe Dance Band, Wayne.
1: Wind and heat. Since 14 days in the murdering sun of the Sierra Nevada.

het jaar 1975 en dat met de band Jigsaw. Een band die vanaf 1966 bestaan heeft tot aan 1983. Alleen was mijn enige plaats waarvan ik kan herinneren die toch wel een beetje een hit geworden is. Sky High. Goed, is weer even tijd voor Nederlandstalige muziek. Jan Boezeroen, ze zeggen...

ik lees hier dat het eigenlijk de eerste groep is die is opgericht door niemand anders dan Phil Spector. Die natuurlijk veel later natuurlijk veel bekender is geworden. En hij nam het stukje muziek op samen met een aantal leden. En dat voor maar $75. Was in die tijd natuurlijk wel wat meer geld dan nu. Maar het was natuurlijk een koopje. Maar het werd een hele grote hit. Door naar 1967 met de Moody Blues. The Nights in White Satin. In de originele mono-uitvoering.

people in Virginia, South Carolina, Georgia, Florida.

ik heb er eigenlijk een LP meegenomen met allerlei soulnummers op staat. Ja, en dan kun je natuurlijk eigenlijk niet om de muziek van James Brown heen. Hij wordt hier zelfs een beetje omschreven als de Godfather of a Soul. En het nummer wat nu speelde was The Soul of a Black Man. Waarbij natuurlijk ook iemand heel erg vrolijk op een saxofoon aan het toeteren was. En dat zal wel ene meneer Maceo geweest zijn. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we even ruimte gaan maken voor het nieuws. En door wat berichten. Dat ga ik doen met muziek van Rockhoek. Samen met zijn Rhythm and Blues groep. En die spelen Drinking on My Bed. En daarmee zeg ik tot zo.

0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In hoge beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. 14 verdachten staan terecht. De strafeis tegen Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Taghi zit al een tijdje zonder verdediging en daarom is zijn zaak vertraagd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem en 2 medeverdachten al tot een levenslange celstraf. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Hij zegt dat hij met de kennis van nu er eerder iets mee had moeten doen en hoe bekender hij werd, hoe meer hij zich besefte dat het een keer zou uitkomen, aldus Pols. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Vooral op het traject Amsterdam-Londen waren er meer passagiers. Ook voor dit jaar verwacht Eurostar een verdere groei in passagiersaantallen van en naar Nederland. Met de bekendmaking van de jaarcijfers kondigt Eurostar ook nieuwe internationale routes aan, waaronder die tussen Amsterdam en het Zwitserse Genève. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Volgens Trump zouden de twee hun wapens tijdelijk en onder voorwaarden neerleggen. Israël voerde aanvallen op Zuid-Libanon uit en daarbij raakten onder andere 2 Libanese militairen gewond toen een Israëlische drone hun auto raakte. Volgens Israël werden er vanuit Libanon 3 projectielen afgevuurd. 2 konden onderschept worden en een derde crashte. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Oh, de 1395 HM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

tweede uur maar eens met de muziek van T-Set uit het jaar 1969, Ma Bellamy. Een band die heeft bestaan tussen 1965 en 1979. En ze waren afkomstig uit Delft, jawel. Doe het mee, Maywood. Mother, how are you today?

0: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.
1: Non-stop classics, 24 hours a day, on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

En tegenwoordig moeten we ook Sir tegen hem zeggen, want hij is ook in adelstand verheven natuurlijk. Rod Stewart. En dit was natuurlijk een van zijn grootste hits, Maggie May. En in totaal heeft hij wel 250 miljoen platen verkocht, dus dat is best wel een prestatie op zich. Goed, het is ondertussen kwart over, dus weer even tijd voor wat Nederlandstalige muziek. En weet je wat, we trekken eens de Hoenpapa-kast open, want ja, die hebben we hier natuurlijk ook bij Radio Cyprus. Jan en Zwaan, het dorpsfeest. MUZIEK

waren de Rubets en I Can Do It. En dat was een nummer uit Verkommers uit het jaar 1975. Bent opgericht in het jaar 1973. Zijn in 1979 op een gegeven moment gesplitst. En daarna zijn er wel drie varianten van de Rubets ontstaan. Nadat er eerst een hoop geruzie is geweest en het uiteindelijk bij een Engelse rechter is geëindigd. Goed, we gaan door naar 1966 met Crispy en St. Peters en The Pied Piper. You.

plaatje afkomstig van Peter Kent. En dat was een Duitse zanger die dus met name in de jaren 80 een beetje een hitje had. Maar onder deze dus in 1980. Your All I Need. Goed, voor de volgende gaan we naar het jaar 1971 met Bill & Buster. Hold on to what you got. Blue.

het plaatje afkomstig van Saskia en Serge. Die kennen natuurlijk hoofdzakelijk met het zingen van Nederlandstalige liedjes. Maar ze hebben toch ook een periode gehad dat ze zich wat meer in de country begaven. En zelfs hebben opgetreden in de Grand Old Opry. En dat ligt in Nashville, natuurlijk het bakermat van de country. En dit nummer was genaamd Don't Tell Me Stories. De jaren 80, die komt maar wat weinig aan bod. Er liggen momenteel weinig singeltjes hier op de stapel die daar vandaan komen. Maar dit is even een uitzonderingetje. En daarvoor gaan we naar het jaar 1986 met Cameo. En dat singeltje wat genaamd is Candy.

0: Who Done It, afkomstig van Tavares uit het jaar 1977. Maar terwijl ik het nummer een beetje zit te beluisteren, heb ik toch continu het idee dat deze versie een klein beetje anders is dan dat hij een beetje in mijn geheugen zit. Ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar ach, kan zomaar gebeuren natuurlijk. Misschien was het wel een beetje een hele vroege versie, wie zal het zeggen. Goed, ik kijk naar de klok. Het is ondertussen bijna kwart voor vier. Dat betekent dat we even toe zijn aan wat Nederlandstalige muziek. En als we het even over favorietjes hebben en we praten over Nederlandse muziek, nou dan hoort deze er misschien wel een klein beetje in thuis. Een formaatje met de naam Exit en het nummer Kom bij me terug.
1: Ik

uit in 1925 geboren als Martin David Robinson. Maar ging door het leven natuurlijk als artiest Marty Robbins. En had natuurlijk een hele grote hit met het nummer El Paso. Maar daarvoor moesten we wel even teruggaan naar het jaar 1959, want zover is het geleden. Hij was er wel heel erg populair mee, zeker wel. Goed, voor de volgende gaan we naar het jaar 1973. En dan gaan we het doen samen met Greenfield en Cook. En het nummer Far Too Late.

En nog even gauw een plaatje van Janet Dean en de Sidewalk Surfing. Wat dat betreft hebben die mannen natuurlijk allemaal plaatjes gemaakt die iets met surfen te maken heeft. Goed, ik kijk naar de klok. Het is zover, het is bijna 4 uur. Dat betekent dat we mij daar toch echt wel ruimte gaan maken voor natuurlijk mijn opvolger. En die staat achter me al een beetje te drentelen en zo. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Maar er komen zo direct zeker hele leuke plaatjes aan je voorbij. Want daar zorgt hij altijd wel voor, Hans de Knecht en zijn Middle of the Road Show. En daarna natuurlijk ook weer Wiebe Barkie met Barkies Bonanza. En vanaf 6 uur Rockwave natuurlijk weer met Wim de Groot. En andere programma's hier op Radio Zeebries. Ik ga even later met een stukje instrumentale muziek van Jimmy Smith. En die Old Man River. En dan zeg ik tot de volgende week. Doei!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Herugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Bij de steekpartij waar mogelijk ook schoten werden gelost raakten de twee verdachten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze gearresteerd. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Volgens de rechtbank maakte hij 15 jaar lang stiekem video's en foto's van jongens van tussen de 10 en 14 jaar tijdens het omkleden en douchen. De man was basisschoolleraar van beroep. Hij heeft ook een beroepsverbod van 10 jaar gekregen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. Morgenochtend staken de collega's in Nuenen. De stakingen duren tot morgenavond 10 uur. Vorige week dinsdag verliep het ultimatum dat de bond aan de Nederlandse zuivelorganisatie gesteld had. Volgens FNV komen er de komende tijd nog meer stakingen bij en ook bij andere bedrijven in de branche. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Afgelopen nacht was er ook al een spontane actie en konden bepaalde vluchten niet doorgaan en liepen andere vertraging op. Er wordt gestaakt uit onrust over de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. Passagiers worden opgeroepen niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht geannuleerd is. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Nou, speel ik zelf ook wel zo'n aantal toe, heel af en toe een lekker partijtje luchtgitaar. Maar het echte professioneel werk, daar ben ik nog nooit aan begonnen, vrienden. Wat was dit in plaats, hè? Jazz was het, een Only of a Lonely Heart.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Lekker, hè? Ja, was het zo af en toe nog maar eens een keertje 1979. Alleen al vanwege die heerlijke muziek van onder andere Jermaine Jackson. Let's get serious. 1979, al lekker gisteren. Luisteraars, goeiedag. Zijn we weer. Met de nieuwe portie Middle of the Road. Gewoon lekkere muzikale hoogstandjes uit de grijs verleden. Dit

Wee-wee. Coco was een beetje van het padje, toch? Wat een grappig plaatje was dat. Jackpot, ken je die groep nog? Zongen ooit ze. Is everybody happy? Gewoon uit de Nederlandse polder. Coco is not coming today. Uit 1975 alweer, denk ik gisteren. Zometeen vanuit het kleine studio, YouTube. Nou, we hebben een joekel van een kantine, maar een hele kleine studio. Dit is studio 1 trouwens. Een fijne van achter de keukengordijnen. Maar ken je dit nog?

0: Spreken ze tegen op de radio. Muzikale hoogstandje, Gijs, verleden van heel lang geleden. Neville Nash in dit geval met It's a Real Good Feeling.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Het was een kunstenaar, de man van Joepie de Poepie. Juist. Oh, wie heeft hij niet blij gemaakt? In 1975
1: dit is de
0: zat hij toch met een ander probleem.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het loopt nou toch niet.

Een hele fijne. Van achter de keuken gewoon. Deinen. Nou, natuurlijk heb je hem gekend. Het was Edwin Rutten, lieve mensen. Toch is het kloten zonder jou. Je hebt van die dagen natuurlijk, hè? Nou, nee. Menselijk, menselijk. En Candy Love, Lily en Susie. En die plaats kwam uit 1986. Lijkt allemaal gisteren. Hé, alsof het gisteren was, lieve mensen. Zo, hey, hallo. Dit zijn de Tremolo's.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Ik heb een mond vol.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wachten, toch nog gezellig.

Ecco Bonotoco! Viola Wills zong ooit Gonna Get Along Without You Now. If You Could Read My Mind. En even later Up on the Roof in 1981. Van een echte goede discotheek was zij in ieder geval en niet wie.

grijze periode. Nou ja, waren er ook gaatjes in die blaadjes. Dat noemden ze singles. Of LP's, langspeelplaten, weet je wel. Nou ja, goed. Het draaide op een draaitafel. 45 toeren voor Battles op 33. Zo hoor je ze ook in de middel van de roadshow. Wat dacht je hiervan? Oh, wat een held. Robert Palmer. En Every Kind of People. Hé, hey, wat leuk dat je erbij bent.

0: Rainbow.
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Jochie, ja, hoor.
1: Schijn een lichtje op mij.
0: Harry Slinger. Wel, zegt de Amsterdammer. Lieve mensen, met schijn een lichtje op mij. Tuurlijk. Hé, hier is Blondie. Van alle grote sterren kom je ze allemaal tegen, toch? Hè? In de Middle of the Road Show. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Met zometeen Spooky en Sue.

We could be swinging on a star. Dat zongen ze in 1974, beste luisteraars. En, het waren Spooky en Sue. Sue Shelliner en Spooky. Die deed het een beetje nep. Het was de stem van Big John Wurzel. Maar ja, goed, is ook al geen geheim meer natuurlijk. Hè. Hier zijn de ABBA's met alweer zo'n legendarische hit.

Björn, Benny, Anna en Frida. Tezamen, ABBA uit Zweden. Een ijzersterk viertal uit de gouden jaren. Nooit vergeten. En nog steeds altijd actief. Natuurlijk radioactief. Ook lekker op jouw radio. Heel leuk. Ja, tuurlijk. En zo het afgelopen uur. Lekkere klanken uit de grijs verleden. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dat doen we nog een keertje over. Lekker blijven luisteren naar mijn lieve collega's. Ze maken er nog een hele leuke voortzetting van. Doei!

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goedpraten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNN-VARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen, heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen buien met plaatselijk onweer, maar ook wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
11: Luister jij ook mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De verdachten zouden met vervalste facturen en spookbedrijven geldstromen hebben verhuld. Bij de arrestatie zijn cashgeld, luxe horloges, voertuigen en tientallen bankpassen in beslag genomen. De hoofdverdachte is een boekhouder, hij blijft nog zeker 90 dagen vast. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. Aanleiding zijn de aanhoudende zorgen over steekincidenten onder jongeren. Eerder is een vergelijkbaar wetsvoorstel gestrand na kritiek van onder meer vissers, scouts en de rechtspraak. Een Kamermeerderheid steunt nu een nieuwe poging van het kabinet. Op Forum voor Democratie na zijn alle partijen daarvoor. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Klaver riep hiertoe op. Vorige week was er veel ophef in de Kamer over de beweringen van Forum voor Vrouw De Vos over de zogenoemde echte Nederlanders en over de omvolkingstheorie van Marcus Ouwer. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond. Van 6 tot 7 uur. Op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: We schrijven 1979, The Neck en My Sharona. En in het komend uur veel meer muziek uit 1979. Want we hebben een heel klein feestje te vieren. Vandaag ben ik precies 4 jaar bij CB's actief als DJ.
1: Nou, feest!
2: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

die song erover. Je bent trouwens bij Rockwave de dinsdageditie aangeland. Voor het geval je nog niet wist. Nummertje 342. Ja, dat krijg je als je al die rockwaves bij elkaar optelt in 4 jaar tijd. Begonnen met alleen de vrijdag. Toen kwam de donderdag erbij met de zender in Woelig Water. En daar weer voor kwam de woensdag erbij. Toen kwam de dinsdag erbij. En na de zomervakantie komt de maandag erbij. Jawel, jawel, jawel. The Romantics, What I Like About You.

18 minuutjes over 6. Abel en Neem Me Mee. Ja, de komende drie kwartier nog. In Wrong Wave, de dinsdageditie. Jawel.

The Golden Age of Rock'n'Roll, Mat de Hoepel, uit een zeer grijs verleden. En als er dan nieuwe plaatjes aan boord van die prachtige witte schuit, de Magdalena, op de Noordzee aankwamen, dan gingen we na de uitzendingen altijd de nieuwe plaatjes beluisteren en dan kozen we allemaal onze eigen persoonlijke hittip. En dit was mijn eerste hittip in 1979 voor Mi Amigo 272.

0: De Loving Awareness Band met The Voice of Love. Voorafgegaan door mijn allereerste hit in 1979 van Fisher Z. Getiteld The Worker. Nou, zo voelden we ons wel daar toen aan boord. Bijna 24 uur per dag waren we aan het werk om dat allemaal zo een mooi in orde te krijgen. En te houden.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

ben ik toch niet helemaal met ze eens hoor, met die Mick Jagger en die Peter Tosh, Don't Look Back. Want vanuit de geschiedenis kun je leren voor het heden en natuurlijk ook voor de toekomst. Alhoewel dat op de wereld toch niet altijd opgaat. Als ik denk aan grote wellustelingen die uit de geschiedenis hadden kunnen leren dat dit toch echt niet de manier was om met de mensheid op de aarde om te gaan. En U2 die zingt erover, When You Look at the World.

van de CD All That You Can't Leave Behind. Van U2 natuurlijk draaiden we When You Look At The World. Nou, is dat niet even mooi beschouwelijk, zeg. Ja, dit nummer is niet zo bekend. Het is geen hit geworden, maar het is wel een heel mooi nummer. Dus vandaar dat ik hem nog even draai. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Dit is wel een hit geworden in grijs verleden. Ongeveer 1979. Air Supply. And All Out.

Nou, ik heb ook een heleboel zon op mijn oortjes gehad, vrienden. Ik heb natuurlijk wel een petje, want ik heb natuurlijk niet heel veel haar meer. Maar mijn oren, die komen onder dat petje vandaan. En dan gaat de zon daarop schijnen. En dan zijn ze een beetje verbrand. En dan heb ik een koptelefoon op. Nou, en dat zit echt niet lekker, hoor. 1979. Daar mag deze natuurlijk niet aan ontbreken. Patrick Hernandez. En Born to be Alive.

Heerlijke muziek uit 1979, vrienden. Het is bijna 10 minuten voor 7, dus It's high time we went. Nou, nog niet helemaal. Dit is de ene laatste. Vocalen van Joe Cocker.

Drie minuten voor zeven. De laatste die we draaiden was van Freddy Aguilera. En die was getiteld Anak. Dat was ook de enige naam die ik uit de hele tekst kon verstaan. En dan ook nog heel zachtjes. Maar mooi. Oh, zo mooi. Oh, zo mooi. Oh, zo mooi. Het zit er weer op het feestje van vandaag. 342e Rockwave. De dinsdageditie. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En zometeen nog veel meer mooie programma's hier op de grote 1395 AM. Dus laat het station gewoon erop staan. Ik zou zeggen, don't touch the dial. This is the station where history remains. Je weet wel. Graag tot morgen met de woensdageditie. Donderdag met Zender in Moeligwater. En vrijdag met de vrijdageditie.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld, daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld, er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hè? Wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug.
12: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Oh, De 1395 AM
16: is er even niet.
15: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
16: Nu
15: op 1098.
16: En via de digitale kanalen.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
17: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: Radio Seabreeze.
18: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: Mathis en Denise Williams. Zij komen nieuw binnen in de Engelse hitlijst.
1: Attention.
0: De Engelse hitlijst van 19 maart 1978, want die behandelen we vandaag. We kijken naar de nieuwe binnenkomers, de sterke stijgers en natuurlijk de top van de lijst. In ieder geval de bovenste beste drie. Vorige week trouwens, toen stond bovenaan Kate Bush, sterke stijger in de top 10, was de single van Brian en Michael. Maar wij beginnen met de onderkant van de lijst. En dan vinden we na 39 meteen weer een nieuweling op 38. Hier zijn de Commodores.
2: A new entry.
0: Too Hot, Too Trot. Dat is de titel.

0: je Nederlandse schoenen. Zo deze van de Commodores.
1: Seabreeze AM.
0: Komen er nog een paar hoor. Nieuwe binnenkomers, debutanten in de hitlijst. Zoals deze.

0: goed in om oldies te revitaliseren. In een nieuw jasje uit te brengen. En daar hadden ze hits mee, hoor. En daar ook deze nieuwe binnenkomen. Debuteert deze week op 25. I Wonder Why. De zevende nieuwe binnenkomen. En nog niet eens de allerhoogste.
1: This is Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM. The highest new entry.
0: Susie Quattro.

0: ongetwijfeld op weg naar de top 10. De hoogste nieuwe deze week, Suzy Quattro. If you can't give me love. Nieuw op 20 en daarmee komen we meteen bij de bovenste beste 20. Die van 19 maart 1978, want die lijst draaien we vandaag. Die behandelen we. Dat is trouwens een periode met de nodige onrust in het Verenigd Koninkrijk en Engeland. Onder premier Lord Gallagher was er onvrede over de situatie, economische situatie. In mei van dit jaar, duurt nog eventjes, dan zou Margaret Thatcher de nieuwe premier worden.
1: The most spectacular radio event of the week. UK's most favourite records, the singles chart.
0: And the real thing stijgt van 29 naar 18 met Whenever You Want My Love.
1: The best retro music from the other side of the North Sea.

0: maart kwamen ze binnen op 36. 3 weken geleden naar 27 en toen naar 20. En nu naar 14.
1: Counting down the hits, here is this week's top 10.
0: Net op 10, Nick Lowe en I Love the Sound of Breaking Glass. En dat is meteen
2: the biggest climber in this week's UK top 40.

scherven brengen geluk. Dat blijkt maar weer Dick Lowy van 21 naar 10. Classic Top 40. Brought to you by Henry Volk. Op 3, want we zijn toe aan de top 3, vinden we een bijzondere plaat. De duo Brian en Michael. Musical duo is dat. Michael Coleman en Brian Burke. Met Stalkman en met Stalk Cats and Dogs. 3.

0: Saturday, Blondie.
1: Retro music from the UK. Here is an overview.
0: Het overzicht van de top 10 van 19 maart 1978, de Engelse hitlijst. Op 10, de sterkste stijger deze week in de top 40, Nick Lowe en I Love Sound of Breaking Glass van 21 gekomen. Staying Alive, de Beatles, daalt van 8 naar 9 en van 2 naar 8 van de Klapperjon. Omlaag dan, hè? ABBA en Take a Chance on Me. Ook al een flinke daling voor de Darts. Come Back My Love van 4 naar 7 en van 5 naar 6. Rose Royce, Wishing on a Star. Een heel klein stipje. Vorige week 7, deze week 5. Eruption, I Can't Stand the Rain. En Gary Rafferty stond 7 dagen geleden op de 6e plaats. En deze week 4, nog een kleine stip, Baker Street. En op 3, die bijzondere plaat van Brian en Michael. Matt Stalk Man en Matt Stalk Cats and Dogs. Van 10 naar 3, op weg naar de top van de lijst, ongetwijfeld. En op 2, Blondie en Denise. En dat betekent dat we, net zoals vorige week, op de bovenste beste plaats zien terugkomen. Lijstaanvoerder deze week, Kate Bush en Wuthering Heights. Tot zover deze aflevering van de Engelse Top 40. Ik ben er volgende week weer. Dinsdagavond, even na 7 hier op zender. Fijne avond nog. Number one.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld, daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld, er zijn er 15 bevestigd. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: De beste nummers van LP's, 12-inch maxi's en singles. Dit is Vinylicious met Leo van Dijk.

plaats. Het begon met Bruce Springsteen en Born to Run. Hey, welkom weer bij Radio Seabreeze en Vinylicious. Tot 9 uur draai ik weer alles van vinyl met vanavond de nieuwe LP van Paul McCartney. We blijven in de zomerse sfeer en nu met Ivan

Vinylicious, alles van vinyl, ons motto. Minder praten, meer platen. Er waren drie achter elkaar. Ivan uit de zomer van 1985, lekker liedje Baila. Daarna uit 1972, The Sweet Wig Bam Bam. En net hoorde je Boskerks met Lido Shuffle. Ik zei het net al, nieuwe muziek in het programma. Ik heb hier de nieuwe plaat van Paul McCartney op de draaitafels liggen. The Boys of Duncan Lane. De ex-Beatle blikt met dit nieuwe album terug naar zijn jeugd in Liverpool. En hij haalt herinneringen op aan George Michael, George Harrison en John Lennon. Dit is Come Inside.

Thriller, klassiek liedje uit de jaren 70. Gallagher en Lyle, I Wanna Stay With You. Daarvoor nog Robin Gibb uit 1969. Saved by the Bell. En nieuwe muziek draaide ik van Paul McCartney. Van zijn 27e soloplaat alweer. Na het uiteenvallen van de Beatles. Ik moet zeggen, niet alle songs zijn even sterk. De vocalen van Paul kraken zo nu en dan. Maar muzikaal zit het prima in elkaar. Als goed is, ga ik zo meteen nog een track draaien van de nieuwe plaat, The Boys of Duncan Lane. Vinylicious hier bij Radio Seabreeze op dinsdagavond. Muziek die je verstaat nu van het goede doel. Hou van mij!

0: In de auto, op je werk en thuis.
1: Seabreeze AM. Het station waar muziek in zit. Wij halen ze van zolder.
2: Van zolder.
1: De plaat uit jouw jeugd.
2: Jouw jeugd. Jouw jeugd.
1: Dit is...
3: Vinylicious. Vinylicious.

laten. Seabreeze AM op dinsdagavond. Ricky Lee Jones was dit. En Chucky's a Love. Met een achtergrondkoortje Michael McDonald. Lekker liedje. Daar volgt Jimmy Cliff en Sunshine in the Music van zijn plaat Power and the Glory. Zegt u? En ook die andere hit op straat, Reggae Night. Dit was Sunshine in the Music. En het goede doel hoorde je ook nog met Hou van mij. Dit is van Harold Melvin en de Blue Notes.

0: Dat waren weer drie achter elkaar in Vanillicious. Het was nog AHA. Hunting High and Low. Hiervoor Kylie Minogue uit 2000. Can't Get You Out of My Head. En voor de liefhebbers van Kylie, er is nu een driedelige documentaire op Netflix te zien. En beslaat haar bijna 40-jarige carrière. En we begonnen het blokje van drie met Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guaranteed. Ja, de welbekende Philly Sound. De groep was een van de populairste soulgroepen uit de jaren 70 uit Philadelphia. Harold Melvin en de Blue Notes. Ik ga eruit met een nieuwe track van Paul McCartney's nieuwe plaat. Duncan Lane, dit is As You Lie There. Hey, fijne avond nog.
1: I used to walk past your house every night. I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

in every book you've ever read.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hè? Wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: D
3: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
13: Zet
14: je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Hello, the air from the budget band. Got a thingamajig on this here drum to mint. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed. Oh, blimey, that's torn it.
16: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Sinds zijn aantreden is hij niet in het openbaar gezien, wat eerder tot geruchten over zijn gezondheid leidde. Rubio zegt dat de feitelijke macht in Iran intussen bij de revolutionaire garde en een kleine groep commandanten ligt. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Onderzoekers troffen op de wrakken onder meer verkoold hout aan, kanonnen en kogels, wat kan wijzen op geplunderde en verbrande schepen. De vondst werd gedaan na een jaar onderzoek door archeologen en filmmakers. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat er archeologisch bewijs voor piraterij bij de Bahama's is gevonden. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de schepen. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree. Yes, welcome along to Roger D's 70s Soiree. 60 minutes of superb album tracks, taking you back to the 70s and dipping back into the 60s on some occasions as well. Without further ado, let's start off in the year 1979. Sit back, enjoy, and relax.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het gaat om de producten Sulami, Sera en White Diet Magic Green. In die pillen zijn de verboden stoffen sibutramine en spironolacton aangetroffen die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals hartritmestoornissen, nierproblemen en allergische reacties. Toezichthouder NVWA adviseert gebruikers daarom om bij klachten contact op te nemen met een arts. Het weer: in de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Oh, oh, oh, de 1395 AM
15: is er even niet.
14: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
15: Nu
14: op 1098.
15: En via de digitale kanalen.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

dag heeft zijn sporen achtergelaten. Maar de late avond geeft ons de kans om even stil te staan en alles rustig te laten zakken. Hier hoef je niets, alleen luisteren en voelen wat de muziek met je doet. En terwijl jij dat doet, ben ik er om je door dit uur heen te begeleiden. Welkom bij Dream Sessions.

0: drukte van de dag vervagen langzaam. En in dit moment draait het niet meer om afspraken of verplichtingen. Dit is de tijd waarin je gewoon even jezelf kunt zijn.
1: Love is a word I don't understand. The simplest side.

avond is verder gekomen. En de wereld om ons heen is een stukje stiller geworden. Dit is het uur dat ruimte geeft om te ademen en je gedachten los te laten. Samen vullen we het met klanken die passen bij dit bijzondere moment. Het moment in Dream Sessions.

Na alle hectiek van vandaag voelt de late avond als een plek waar je even kunt landen. Het tempo ligt lager, de sfeer is zachter en er is tijd om gewoon te

late avond heeft een eigen karakter. Intiem, vertrouwd en soms zelfs een beetje magisch. Het is een moment waarop alles kleiner en dichterbij voelt. En precies dat probeer ik je te geven in dit programma. Dream Sessions.

avond is verder gekomen en het tempo ligt wat lager. Alsof de wereld om ons heen even gas terugneemt. Dit is een moment om niet te hoeven rennen of haasten, maar gewoon te luisteren en aanwezig te zijn. Samen maken we van dit uur een plek waar muziek en woorden rustig hun werk maken.

Langzaam loopt dit uur ten einde. En de stilte van de late avond neemt het weer over. De muziek heeft een verhaal verteld. En jij hebt de tijd genomen om gewoon hier bij ons te zijn. Dank dat je erbij was. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions. Yeah.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Dit
3: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?